0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding van de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert-app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Day. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlak bij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging heb je onder meer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum sta je ook bijna een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud. Dat is tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. En ben je onderweg naar België, naar Antwerpen, dan kun je niet over de A4 vanuit Rotterdam, want de weg is dicht tussen knooppunt Markiezaad en de Belgische grens. Komt er een ernstig ongeluk, ze zijn aan het opruimen daar. Je kunt omrijden richting Antwerpen via Breda over de A16 en de Belgische E19. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

Ja, de maandag. Jaren 80, ABC en The Night You Murdered Love. Vrienden.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

Jason Mraz. And Have It All. Daarvoor Tino Martin, Jong en Dom. En Bebe Rexha deed het samen met Velus. Het is de maandag 1 juni. Ja. Het zijn mooie maanden van het jaar. Hè? De zomermaanden. Ik zag dat Amazon die wil het kunstmatige intelligentiegebruik van de medewerkers gaan afremmen. Nadat ze massaal kunstmatige intelligentie begonnen in te zetten voor de meest simpele taken. Ja, steeds meer bedrijven gebruiken AI intensiever. En dat extra gebruik, gemeten in de zogenoemde tokens, drijft de prijzen flink op. Ja, daarnaast ontstond er binnen het bedrijf dus een praktijk die tokenmaxing wordt genoemd. En daarbij laten de medewerkers AI bewust simpele, onnodige taken uitvoeren. Puur om hun gebruik op te drijven en zo hoger te scoren op een interne ranglijst die bestond. Ja, en kort gezegd gaf dat dus Amazon dus veel geld uit aan AI. Zonder dat het gebruik altijd echt iets opleverde. Dus daaraan zie je dan toch dat de AI niet helemaal... En ik zag ook dat een muizenplaag teistert de boeren in grote delen van Australië. De knaagdieren die lopen ongehinderd rond de huizen en richten grote schade aan de graanvelden. En ook op de scholen zorgen de dieren voor grote problemen. Ja, en dan Jesper de Jong, die kan na 23 jaar na de wonderlijke opmars van Martin Verkerk de volgende Nederlandse man worden in de kwartfinales van Roland Garros. Heeft hij gewonnen gisteren? Dat was gisteren.

En jij heeft het niet gewonnen. Hij kijkt ondanks zijn nederlaag in de vierde ronde terug op een hele mooie dag op Roland Garros. Alexander Zverev, die heeft gewonnen van Jesper de Jong. Nou, blijft er maar bij. De BNT Ochtendshow. Heb je iets te melden? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Laat ons weten waar je momenteel luistert, wat je gaat doen. We zijn benieuwd. En juni wordt de maand dat wij van alles gaan weggeven. Ja. Het lijkt bijna wel december bij Radio BNT.

0: Lemon Tree. Daarvoor hoorde je Armin van Buuren met Larger Than Life. Ja, en in de maand juni moet je zeker niet weglopen bij Radio BNT. The Four Tops, sorry. Don't walk away. Want we gaan dus flink wat prijzen weggeven. Kaartjes voor de toppers. Helene Fischer. Ja, dan even naar buiten kijken. Ja, de meteorologische zomer die gaat wisselvallig van start vandaag met gematigde temperaturen. Vandaag schijnt lange tijd de zon geregeld en ook trekken er wat wolkenvelden over het land. En later vanmiddag en vanavond kan er verspreid over het hele land een enkele bui gaan voorkomen. Nou, veel meer buien volgen morgen en donderdag met op beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur gaat dalen naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En komend weekend wordt het dan weer geleidelijk wat warmer, schijnbaar. Nou, Flitsmeister meldt 44 snelheidscontroles. Op dit moment geen enkele hier in het zuiden.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2, daar heb je wel bijna een half uur tijdverlies van Den Bosch naar Utrecht na een ongeluk bij Zaltbommel. Daarbij waren 2 auto's betrokken en de linkerrijstrook is dicht. Staat file vanaf knooppunt Hintham. Op de A27 is het ook druk van Breda naar het noorden voor de brug bij Gorkum. Daar heb je ook zo'n 25 minuten tijdverlies. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Breda West en Dordrecht. En tot zover de ANWB.

0: Ja, Noah Kahan en Julia Michaels, Hurt Somebody.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, ik zag dat zangeres Dua Lipa en de acteur Callum Turner... die zijn gisteren getrouwd in Londen. People Magazine die heeft dat onder andere gemeld. En het huwelijk werd voltrokken in de Old Marylebone Town Hall in Londen. Ja, de 30-jarige zangeres die maakte haar verloving met deze Callum Turner vorig jaar juni bekend. En naar verluid viert het stel de bruiloft later deze week met een driedaags evenement op het Italiaanse eiland Sicilië. Ja, dan Mick Jagger. Die kan niet wachten om weer op tournee te gaan met de Rolling Stones. Dat vertelde de 82-jarige rocklegende in een interview op BBC Radio 2. Ja, de Britse rockband die brengt 10 juni zijn 25e studioalbum uit. Ja, de laatste tour van de Rolling Stones was in 2024. Dus we zijn benieuwd. Een van de leden van de Rolling Stones is trouwens vandaag jarig. Hoor je straks. En dan Rod Stewart, die heeft 2 concerten in Las Vegas afgezegd vanwege gezondheidsklachten. De 81-jarige zanger die kampt met een bijholteontsteking en heeft op advies van zijn artsen rust moeten nemen. Ja, dan Suzanne en Freek, die hebben een zogenoemde eretegel gekregen bij het Gelredome in Arnhem. Dat heeft het duo afgelopen zaterdag bekendgemaakt in een bericht op social media. De tegel die werd aan hen toegekend ter ere van de 10 uitverkochte optredens in het stadion. En eerder ontvingen ook al onder andere Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bon Jovi en Madonna hun eigen tegel. En afgelopen zaterdag was er een concert van de rockband Metallica in het Olympiastadion in Berlijn. En die hebben daar een record aantal van 94.000 fans naartoe getrokken. Ja, normaal biedt het stadion plaats aan 73.800 toeschouwers bij een voetbalwedstrijd. Maar door het podium in het midden van het stadion te plaatsen, kon de organisatie meer fans voor het podium toelaten. Ja, en dan de Franse zanger Patrick Bruel. Die heeft een reeks concerten op de festivals komende zomer afgezegd. Dat hebben verschillende Franse media bekendgemaakt gisteren. Het gaat om zo'n 15 concerten tussen juni en september. Ja, de zanger is door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. En zijn productiebedrijf heeft in een verklaring laten weten dat de zanger zich terugtrekt van de festivals, omdat hij de evenementen niet wil verstoren. We nemen dit besluit voor de festivals en het publiek, zo heeft het productiebedrijf laten weten.

Ja, zomerse muziek van Justin Wellington. Je hoorde hem nog een keertje met de Aiko. Daarvoor de jaren 80, Cock Robin. Ik zag dat de Colombiaanse autoriteiten... die hebben gisteren vermoedelijk het lichaam gevonden... van een vermiste Nederlandse vrouw in een meer. Marlies Gens, die wordt al sinds 25 mei vermist. Het wordt op dit moment onderzocht of het lichaam van deze Gens is... Zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, het ministerie is al sinds enkele dagen bekend met de vermissing... en verleent consulaire bijstand aan de familie. Daarnaast is er een Nederlandse diplomaat ter plaatse. Ja, de 41-jarige Merts die verliet de afgelopen maandag 25 mei rond 1 uur een hotel in Salento. Ze zou een uur later deelnemen aan de koffietour, maar dus daar heeft ze niet aan mee kunnen doen. En sindsdien is ze vermist. En nu is er dus een lichaam gevonden in een klein meer bij dat dorpje. Ja, oké. Dus dat zal waarschijnlijk wel zo zijn. Nou, zo meteen achter mij terug met onder andere de Wat Wakker Plaat en de jarige artiest.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint. Maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen. En dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was.

0: Bewakers hebben toen snel het nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging heb je onder meer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum sta je ook bijna een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud. Dat is tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. En ben je onderweg naar België, naar Antwerpen, dan kun je niet over de A4 vanuit Rotterdam, want de weg is dicht tussen knooppunt Markizaat en de Belgische grens. Komt er een ernstig ongeluk, ze zijn aan het opruimen daar. Je kunt omrijden richting Antwerpen via Breda over de A16 en de Belgische E19. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

Ja, jaren 80 voor Bryan Adams. The Summer of 69. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de maandag.

Ja, Radio BNT, een affiche. Met Hey Brother. Miss Montreal heeft een nieuw liedje gemaakt. Schuilen. En Sienna Spyro nog een keertje met Material Love. Ja, de maandag 1 juni. Het kabinet wilde trouwens de Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone gaan... dichtzetten, stopzetten. Omdat het land geen vaart maakt met het uitleveren van Bolle Jos. Justitieminister David van Weel die vindt dat de druk op het land op deze manier opgevoerd moet worden. Ja, de Europese Unie heeft voor de periode van 2021 tot 2027 een bedrag van 352 miljoen euro aan subsidies toegekend aan Sierra Leone. Het is natuurlijk bizar dat wij een land faciliteren of ondersteunen dat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we wereldwijd kennen. Dat zei deze Van Weel gisteren in het tv-programma Buitenhof. Heeft hij wel gelijk in, hè? Ja, en dan een museum in de Oost-Franse stad Metz. Die heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Een museumbewaker ontdekte afgelopen zaterdag dat de banaan met tape, dat die was meegenomen. Ja, flink kunstwerk, hè? Een banaan met wat ducttape aan de muur. Ja, en dan Jonas Vingegaard. Die heeft gisteren de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Deen, die eerder ook al de Tour de France en de Vuelta won, die maakte zo zijn trilogie compleet. En Tijmen Arendsman die was met een vierde plek de beste Nederlander in het eindklassement van de Giro d'Italia.

0: Ja, Alex Warren en Jelly Roll.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, daarvoor Genesis met de zang van Phil Collins, Invisible Touch. Ja, Word Wakker plaat. Ik heb nieuwe muziek voor je. Ja, de weekend, met name vrijdag, komt altijd regelmatig wat nieuwe muziek uit. Heel veel nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag ontvingen wij de nieuwe van Ilse de Lange. Ja, en die gaan we voor je draaien. Something Good.
1: De

0: Ja, de nu van Ilse de Lange, Something Good.
1: Heerlijk.
0: Het is 8:30. Nou, vandaag begint eigenlijk de meteorologische zomer. We gaan vandaag wisselvallig van start met gematigde temperaturen. En vandaag schijnt wel lange tijd de zon geregeld en trekken er wat wolkenvelden over het land. Later vanmiddag en vanavond verspreid over het hele land volgt er wat regen. Veel meer regen volgt er trouwens morgen en donderdag. Met op beide dagen ook kans op onweer. En de middagtemperatuur die gaat dalen naar de waarde tussen de 18 en 20 graden. Nou, vanaf het weekend zou het dan weer wat warmer worden. Ja, Flitsmeister heeft nog steeds geen meldingen. Er staan 70 snelheidscontroles in Nederland. Maar hier in het zuiden kun je redelijk doorrijden. Nou, de ANWB heeft wel wat te melden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 is een uitschieter van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrits in Michelsgestel en knooppunt Empel heb je een half uur vertraging. Het heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Verder sta je bijna 20 minuten in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht. Op de A27 is het druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. De vertraging is een kwartier. En op de A58 sta je ook bijna een kwartier in de file. Is van Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio BNT.
4: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
5: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een inwoner van de gemeente Peel en Maas aangehouden op verdenking van brandstichting in de Heldense bossen bij Kessel. Een oplettende passant ontdekte rond 8:00 s'avonds 5 verschillende brandhaarden in de berm langs de N277. Dankzij snelle bluspogingen van de eerste agenten en de inzet van meerdere brandweerkorpsen kon uitbreiding in het gotdroge natuurgebied worden voorkomen. De brandweer zette onder meer een drone in om te controleren op hotspots. De N277 is vanwege het incident een tijd lang volledig afgesloten geweest. Een 19-jarige scooterrijder is gisteravond op het plein in Vlijmen gearresteerd omdat hij hulpverleners hinderde bij het blussen van een brand. Terwijl de brandweer bezig was met het bestrijden van een felle brand in een rijskast van bakker Bart, reed de tiener herhaaldelijk zonder kentekenplaat voorbij. Hij maakte provocerende gebaren naar agenten, produceerde opzettelijk veel lawaai en trok wheelies vlak naast het pand. De politie heeft de wegberaad meegenomen naar het bureau. Zijn scooter en rijbewijs zijn per direct ingevorderd. De bakkerij liep door de brand flinke rook- en waterschade op. En in een gasveld aan de Weidestegen in Ohé en Laak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag maar liefst 37 tamme konijnen gedumpt. Een wandelaarster ontdekte de dieren, waarna medewerkers van de dierenambulance en buurtbewoners urenlang bezig zijn geweest om de groep te vangen. Het gaat om een mix van volwassen en jonge konijnen, waarvan er inmiddels 4 aan hun slechte conditie zijn overleden. Veel van de geredde dieren kampen met bijtwonden, mijten en luizen. Omdat een aantal voedsels drachtig is, verwacht de opvang dat het aantal de komende dagen nog verder oploopt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Jesse Glein, Hold My Hand. Daarvoor Keane en Taylor Swift met Open Light. Nou, Paul de Leeuw die presenteert de eerste podcastserie van de Efteling. Ja, 10 juni gaat de podcast van de Efteling van start. Ja, en Paul die gaat dan praten samen met de ontwerpers, de makers en de experts over het park. Er komen 7 afleveringen. En dan de populaire HBO-serie Euphoria, die krijgt geen 4e seizoen. Na maanden van speculatie heeft de Amerikaanse zender bevestigd dat het onlangs verschenen 3e seizoen het laatste van de reeks is. En dat heeft Variety Magazine gisteren bekendgemaakt. Dan de actrice Noelle van Kleef en haar partner Tom, die verwachten hun eerste kindje. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt op Instagram. En deze dame speelt bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, en ook babynieuws voor Cody Gakpo en Noah van der Bij. Die verwachten namelijk hun 2e kindje. En dat hebben ze ook bekendgemaakt op social media.

Ja, en dan Koen Wouters, die heeft ook gereageerd op zijn clash met Joost Klein bij The Voice of België. En volgens Koen ging het om een emotioneel geladen situatie, zoals die vaker voorkomt in een talentenwedstrijd. Je bent er echt voor je team. En tijdens een confrontatie tussen de kandidaten van beide coaches liep een gesprek volgens hem uit op een felle discussie. Ja, en voor je het weet sta je lijnrecht tegenover elkaar. Oké. En dan werd er door de media meer van gemaakt dan dat het was, zei Koen. Voor ons was dat heel snel geparkeerd. Ja, en dan de Amerikaanse R&B-zanger Pierre Bryson. Die is opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. Dat heeft een woordvoerder van de 75-jarige artiest ook gisteren bekendgemaakt.

Ja, de Whispers uit de 80s en It's a Love Thing. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze maandag 1 juni. Rafaela Patten, de Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 43. Engelse zanger Oliver James, 46 jaar geworden. Nederlandse actrice Ilse Waringa, die wordt vandaag 51. Canadese zangeres Alanis Morissette, die is ook vandaag jarig, wordt vandaag 52. Nederlands fotomodel Karen Mulder, 56 geworden. Australische acteur en zanger Jason Donovan, die wordt vandaag 58. De Britse zanger van Listen to the Radio, dat is Tom Robinson. Hij wordt vandaag 76 jaar. Nederlandse voormalige politica Annemarie Jorritsma, die wordt vandaag 76. Amerikaanse acteur, bekende Amerikaanse acteur Morgan Freeman, die wordt vandaag 89. Bekende Amerikaanse zanger Pat Boone, die wordt vandaag 92. En vandaag is ook jarig de Britse gitarist van de Rolling Stones. En dat is Ron Wood. En deze Ron Wood, hij wordt vandaag 79 jaar. Ja, ze willen nog gaan toeren, hè? De Rolling Stones.

0: Goedemorgen.
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX-aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel files korter worden, staat het nu op een aantal wegen vast door ongelukken. Op de A58 heb je een half uur tijdverlies van Bergen op Zoom naar Breda tussen Sint Willebrord en Etteleur. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A2 staat een pechgeval van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond. Dat kost je 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. En het is ook nog druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Erik Kreutzer.

doet het heel goed in de top 40. Deze van Justin en Jack Style en John met Turn the Light Off. Vrienden, een nieuwe werkweek gaat van start. En een nieuwe maand. Wij zeggen welkom bij...

Shawn Mendes. Deed het in 2019 samen met Camila Cabello. Signorita. Frans Brouwer, Crisscross Amsterdam. Zij hoort bij mij. Samen met Jan Smit. En we gingen terug naar de jaren 80 met LD Box. Who's Johnny? Ja, de maandag 1 juni. Ik zag dat de horeca heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omgezet dan vorig jaar. En daarmee laat de sector een groei zien van 20 kwartalen op rij. En daarnaast hebben de winkeliers in april ook meer omzet gedraaid dan in dezelfde maand in 2025. Ja, het CBS heeft die gegevens bekendgemaakt. Maar ondanks de omzetstijgingen in de horeca meldt het CBS ook dat het vertrouwen van de horeca-ondernemers flink is afgenomen. De horeca-ondernemers waren negatiever over het economische klimaat in de afgelopen 3 maanden en over het economische klimaat in de komende 3 maanden. Ja. Zeker. En ik zag dat de Italiaanse reddingsdiensten die hebben vanochtend in de noordwestelijke provincie Coeno een man uit een grot gered. Hij had daar 12 uur vastgezeten onder een steen op een diepte van 120 meter. Ja, de 20-jarige klimmer die verkende gistermiddag met een groep een grot. Hij kwam vast te zitten. De andere personen klommen terug naar boven en sloegen alarm. 42 hulpverleners hebben deelgenomen aan de reddingsactie die de hele nacht heeft geduurd. En pas na 5 uur vanochtend kon de man worden bevrijd uit zijn benarde positie. En vanaf vandaag beschikbaar in Nederland de Belgische identificatie-app It's Me. En deze app die vervangt IDEN. De identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij de verzekeraars, de webwinkels en tal van andere organisaties. Als je je moet identificeren, kunnen we vanaf vandaag ook de Belgische app gebruiken. It's Me. Hallo, It's Me. Ja, it's me. Erik is de naam. En nog bij je tot 10 uur hier op BNT.

0: de 90s voor de Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Nou, Flitsmeister heeft een aantal controles voor je hier in het zuiden van Nederland. Ze zijn aan het controleren op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 43,5. De A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes bij 119,6. En op de A59 tussen Breda en Den Bosch, dan wordt gecontroleerd bij 96,5.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan in het zuiden van het land nog maar een paar files. Je hebt 5 minuten vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp. En van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je ook nog 5 minuten oponthoud voor de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een inwoner van de gemeente Peel en Maas aangehouden op verdenking van brandstichting in de Heldense bossen bij Kessel. Een oplettende passant ontdekte rond 8 uur 's avonds 5 verschillende brandhaarden in de berm langs de N277. Dankzij snelle bluspogingen van de eerste agenten en de inzet van meerdere brandweerkorpsen kon uitbreiding in het gordroge natuurgebied worden voorkomen. De brandweer zette onder meer een drone in om te controleren op hotspots. De N277 is vanwege het incident een tijd lang volledig afgesloten geweest. Een 19-jarige scooterrijder is gisteravond op het plein in Vlijmen gearresteerd omdat hij hulpverleners hinderde bij het blussen van een brand. Terwijl de brandweer bezig was met het bestrijden van een felle brand in een rijskast van bakker Bart, ging de tiener herhaaldelijk zonder kentekenplaat voorbij. Hij maakte provocerende gebaren naar agenten, produceerde opzettelijk veel lawaai en trok wheelies vlak naast het pand. De politie heeft de wegberaad meegenomen naar het bureau. Zijn scooter en rijbewijs zijn per direct ingevorderd. De bakkerij liep door de brand flinke rook- en waterschade op. En in een gasveld aan de Weidestegen in Ohee en Laak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag maar liefst 37 tamme konijnen gedumpt. Een wandelaarster ontdekte de dieren, waarna medewerkers van de dierenambulance en buurtbewoners urenlang bezig zijn geweest om de groep te vangen. Het gaat om een mix van volwassen en jonge konijnen, waarvan er inmiddels 4 aan hun slechte conditie zijn overleden. Veel van de geredde dieren kampen met bijtwonden, mijten en luizen. Omdat een aantal voedsels drachtig is, verwacht de opvang dat het aantal de komende dagen nog verder oploopt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio Lambda, be cool. En we speak no Americano. Daarvoor Kylie Minogue, Spinning Around. En Sommieu, maken mooie muziek. Ja, ik zag voorbij komen dat wij Nederlanders hebben de afgelopen maand iets minder hypotheken aangevraagd. Ondanks de afname was het op maart na de drukste maand van het jaar tot nu toe. Toen haalden heel veel mensen hun hypotheekaanvraag naar voren, omdat ze er rekening mee hielden dat de hypotheekrentes zouden gaan stijgen door de geopolitieke onrust. In mei dienden mensen ongeveer 47.750 hypotheekaanvragen in. 3% minder dan in mei vorig jaar. Ja, en ruim 6 op de 10 aanvragen waren in mei voor het kopen van een woning. In totaal deden de huizenkopers 29.750 aanvragen. En de rest verhoogde bijvoorbeeld een bestaande lening voor het verbouwen van een huisje of iets anders. Dus dat even omtrent de hypotheken in Nederland.

0: Tja, Nick Schilder en Abhal naar.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, we gaan afsluiten voor deze maandag. Strakjes na 12 uur Duncan in de middag. Vanaf 4 uur Roger Schepers met de BNT Middagshow. En vanavond, hij is er weer, onze Raoul Moreau met het Ethisch Café. Maar nu eerst zometeen na 10 uur in de Bazentijd. Mocht je daarvoor liedjes willen aanvragen, doe dat via radiobnt.nl. Ik ga je weer achterlaten met een top 3. De nieuwe van Guido van de Graaf op 3 gaan we draaien. Ciao, doei, adios. We gaan lekker op vakantie. Onze Jean-Luc uit Maastricht. Die wilde een liedje aanvragen van Ella Langley, Choosing Texas. En we kregen een berichtje binnen, wacht, die moet ik er even bijpakken. Hey, hallo, René Thomassen uit Kuik. Luister al een tijdje naar BNT, geweldige muziek. Hebben jullie al eens gehoord van de Manic Street Preachers? If you tolerate this, your children will be next. Is misschien wel toepasselijk in deze tijd van het jaar. Met allemaal die onrust. Dat stuurt René Thomassen uit Kuik. Nou, beste René, die kennen we zeker en die gaan we draaien op nummer 1. Ik wens je een hele fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer

0: BNT.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones... en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in de TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. En onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een inwoner van de gemeente Peel en Maas aangehouden op verdenking van brandstichting in de Heldense bossen bij Kessel. Een oplettende passant ontdekte rond 8 uur 's avonds 5 verschillende brandhaarden in de berm langs de N277. Dankzij snelle bluspogingen van de eerste agenten en de inzet van meerdere brandweerkorpsen kon de uitbreiding in het gordroge natuurgebied worden voorkomen. De brandweer zette onder meer een drone in om te controleren op hotspots. De N277 is vanwege het incident een tijd lang volledig afgesloten geweest. Een 19-jarige scooterrijder is gisteravond op het plein in Vlijmen gearresteerd omdat hij hulpverleners hinderde bij het blussen van een brand. Terwijl de brandweer bezig was met het bestrijden van een felle brand in een rijskast van bakker Bart, reed de tiener herhaaldelijk zonder kentekenplaat voorbij. Hij maakte provocerende gebaren naar agenten, produceerde opzettelijk veel lawaai en trok wheelies vlak naast het pand. De politie heeft de wegberaad meegenomen naar het bureau. Zijn scooter en rijbewijs zijn per direct ingevorderd. De bakkerij liep door de brand flinke rook- en waterschade op. En in een gasveld aan de Weidestegen in Ohé en Laak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag maar liefst 37 tamme konijnen gedumpt. Een wandelaarster ontdekte de dieren, waarna medewerkers van de dierenambulance en buurtbewoners urenlang bezig zijn geweest om de groep te vangen. Het gaat om een mix van volwassen en jonge konijnen, waarvan er inmiddels 4 aan hun slechte conditie zijn overleden. Veel van de geredde dieren kampen met bijtwonden, mijten en luizen. Omdat een aantal voedsels drachtig is, verwacht de opvang dat het aantal de komende dagen nog verder oploopt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: meest getoonde prijs. Anders voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
0: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in

0: www.bnr.nl/adverteren. Radio BNT.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een inwoner van de gemeente Peel en Maas aangehouden op verdenking van brandstichting in de Heldense bossen bij Kessel. Een oplettende passant ontdekte rond 8 uur 's avonds 5 verschillende brandhaarden in de berm langs de N277. Dankzij snelle bluspogingen van de eerste agenten en de inzet van meerdere brandweerkorpsen kon uitbreiding in het gotdroge natuurgebied worden voorkomen. De brandweer zette onder meer een drone in om te controleren op hotspots. De N277 is vanwege het incident een tijd lang volledig afgesloten geweest. Een 19-jarige scooterrijder is gisteravond op het plein in Vlijmen gearresteerd omdat hij hulpverleners hinderde bij het blussen van een brand. Terwijl de brandweer bezig was met het bestrijden van een felle brand in een rijskast van bakker Bart, ging de tiener herhaaldelijk zonder kentekenplaat voorbij. Hij maakte provocerende gebaren naar agenten, produceerde opzettelijk veel lawaai en trok wheelies vlak naast het pand. De politie heeft de wegberaad meegenomen naar het bureau. Zijn scooter en rijbewijs zijn per direct ingevorderd. De bakkerij liep door de brand flinke rook- en waterschade op. En in een grasveld aan de Weidestegen in Ohee en Laak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag maar liefst 37 tamme konijnen gedumpt. Een wandelaarster ontdekte de dieren, waarna medewerkers van de dierenambulance en buurtbewoners urenlang bezig zijn geweest om de groep te vangen. Het gaat om een mix van volwassen en jonge konijnen, waarvan er inmiddels 4 aan hun slechte conditie zijn overleden. Veel van de geredde dieren kampen met bijtwonden, mijten en luizen. Omdat een aantal voedsels drachtig is, verwacht de opvang dat het aantal de komende dagen nog verder oploopt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Voor slechts 3 euro had jouw reclame hier kunnen zitten. Maar 3 euro. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
15: Duncan Fresh.
16: Wist je dat de meteorologische zomer vandaag is begonnen? En de lunch is ook begonnen met Sister Sledge.
17: Radio BNT, waar muziek
16: dit is All American

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Sister Sledge daarvoor. Op deze inmiddels maandag. Een nieuwe maand heeft zich aangedaan. Het is 1 juni vandaag. Goedemiddag. De lunch is bereikt alweer op je maandagmiddag. Lekker weekend gehad. Ik wel, Duncan hier. En ik steep je inmiddels graag deze maandagmiddag door op de start van de meteorologische zomer, hè. Het is vooral voor de weermodellen bedoeld wereldwijd. Die houden altijd 1 juni aan. En dan houden we vandaag ook een temperatuur aan van zo'n 24 graden. Zonnige perioden komen eraan. Met zometeen Hugel en Christina Aguilera. Hoor je nu.

was even schrikken voor de ex-vrouw en dochter van Marco Borsato. Ze waren betrokken bij een auto-ongeval in Ibiza. Maar uiteindelijk gaat het nu na wat gekneusde ribben en blauwe plekken weer goed met ze. Even schrikken voor Marco Borsato ook. Binnen hoor je op Radio BNT Jugel daarvoor. En Christina Aguilera met Ricky Martin komen voorbij. Het is maandag 1 juni vandaag. Wat kun je allemaal verwachten vandaag? Nou, in Engeland wordt een zwarte Jaguar Sovereign van prinses Diana geveild. Ze reed in deze wagen van 94 tot haar dood in 97. De auto had slechts 72.000 kilometer op de teller en levert naar verwachting €115.000 op. Verder vandaag boa's in de openbare ruimte. En vanaf vandaag meer mogelijkheden om in te grijpen bij strafbare feiten gepleegd door jongeren. Zij mogen hen voortaan naast een boete ook een formele waarschuwing geven of doorsturen naar halt. Verder vandaag ook nog de voetbalbonden van landen die aan het WK meedoen. Die moeten vandaag de definitieve lijst met spelers inleveren bij de FIFA. Alleen bij blessures mogen ze nog nieuwe spelers oproepen. Het is de tweede dag van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie. Vandaag zijn medisch microbioloog Jan Kluitmans en burgemeester van Den Bosch Jock Mikkers aan het woord al daar. Meer nieuws uit de regio krijg je zometeen van me. Ik houd je op de hoogte op Radio BNT. Al waar je zometeen de zomerse beats krijgt van Madonna. La Isla Bonita naar Caigo. Dit is Firestone.

0: Met Joy T, Madonna, La Isla Bonita. Op BNT, goedemiddag. Het is 12:30. Eerste dag van januari vandaag. Begin van de meteorologische... Probeer dat maar uit je mond te krijgen. Meteorologische zomer. Vandaar een mix van opklaringen, sluierbewolking en stapelwolken. Vrijwel overal droog in Limburg en Brabant. Zonnige perioden zijn er ook. Zo'n 24 graden dan maximaal vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De dienst Justitiële Inrichtingen doet onderzoek naar een mogelijk ernstig datalek in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het vermoeden bestaat dat een gedetineerde met een zogenoemde risicostatus bij het inzien van zijn eigen dossier op een laptop per ongeluk ook volledige inzage heeft gekregen in het geheime strafdossier van een medegedetineerde. Staatssecretaris Claudia van Brugge heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het incident. Laptops voor gevangenen horen na gebruik direct alle geschiedenis te wissen, maar vermoedelijk is de beveiligingsprocedure donderdag niet goed nageleefd. De Groene Brigade van de provincie Limburg heeft samen met de politie een 69-jarige man uit Geleen aangehouden die ervan wordt verdacht stelselmatig beschermde vogels in het wild te vangen. Bij een inval in zijn woning in Volière stuitten handhavers op 50 illegale vogels. Daarnaast werden er 150 verboden vangmiddelen, wapens, munitie en gemanipuleerde pootringen gevonden. Die ringen werden gebruikt om de wilde vogels als legale kweekdieren te camoufleren. Volgens justitie is de illegale vogelhandel in de regio een hardnekkig probleem waar flinke criminele winsten in omgaan. En in het buurtschap Schietenkoven in Udenstraten is vanochtend vroeg een tuinhuis aan de Hekstraat volledig in vlammen opgegaan. Bij de brand kwam zoveel dikke rook vrij dat omwonenden via een NL-alert werd opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, bleken er asbestdeeltjes uit de dakplaten van de tuinhuizen te zijn vrijgekomen. Die deeltjes zijn in de tuinen van twee nabijgelegen woningen beland. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de giftige stoffen op te ruimen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

de fans hadden het al lang door. Het was een onvervalst rijtje van vier. Vier hits non-stop achter elkaar op Radio BNT. Met Gwen Stefani, Aiken, The Sweet Escape, Fleming Audio met Meteor, Stevie Wonder, Isn't She Lovely en The Weeknd met Sacrifice. Het weekend dat we inmiddels achter ons hebben moeten laten, maar hey, je hebt Radio BNT niet voor niets opstaan. Het einde van de werkdag is altijd in zicht met de beste hits en classics. Kan ik je zometeen blij maken met een zomerse beat van Eros Ramazzotti? Alles in het Italiaans klinkt lekker, toch? Pio Bella Costa, alsof het een gerecht is dat zometeen op voor je neus verschijnt tijdens de lunch van BNT. De 90s Classic volgt na Lucas en Steve.

Eros Ramazzotti, Pio Bella Costa, over een man die helemaal tot over zijn oren verliefd is op een vrouw. Ah, zoiets sappiger kun je het vandaag niet krijgen hoor. 90's classic van hem op Radio BNT. Daarvoor de mannen uit Mestre, Lucas en Steve en Jordan Shaw hoorde je met Heart First. Het is BNT tijdens de lunch. Ik probeer je dag wat draaglijker te maken met de beste hits en classics. Je vindt ze hier via DAB+ of online via radiobnt.nl. Het betekent zoveel als kom op nou, schijt toch uit en dacht het niet. Het was destijds een heel populaire straatuitdrukking. Ik draai hem zo meteen als titel van de plaat hier op Radio BNT, die in 2006 werd gedaan door de Black Eyed Peas. Nou ja, je hoort hem zo meteen. Na Adele, Stand My Love, op BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
3: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Sulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Sulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De Amstelmijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
11: Het was Sergio Mendes in 1966. 40 jaar later kwamen de Black Eyed Peas met Maskenada. Radio BNT, waar muziek je hoort ze nu op BNT.

begint langzaam tot de grootste artiesten der aarde te komen. Hè? Deze Summer Homewrecker op BNT, Black Eyed Peas daarvoor en Maskenada met Sergio Mendes. Hoe is je maandag? Gaat hij een beetje lekker of kun je nog wat extra energie gebruiken? Dan ben je op het goede station beland. Dit is Radio BNT richting de middag zo straks om 4 uur met Rosé. En als je die hoort, weet je dat het einde van de werkdag eindelijk daar is. We gaan er samen doorheen met Jan Smits en meteen. En eerst hoor je Go West.

That Don't Impress Me Much. De beste 90s classics hoor je natuurlijk ook hier op Radio BNT. Jan Smit leeft nu het kan en Go West hoorde je. Die komt dan weer uit de 80s. Vanavond worden je oren weer verblijd met alles uit de 80s. 2 uur lang vanaf 7 uur hoor je het 80s café vanavond met Raoul. Dus fan van de 80s, schuif lekker aan in ons 80s café vanavond om 7 uur. Ondertussen is dit de Duncan in de Middag, Radio BNT, met ook het nieuws uit de regio. Zo is een auto afgelopen zondagnacht in het water beland naast de Vlijmenseweg in Den Bosch, tegenover het Jeroen Bosch ziekenhuis. Gebeurde dus vannacht rond 4 uur. De bestuurder kwam vanuit het centrum toen hij net voorbij het Shell tankstation al daar tot nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Getuigen zag de auto in het water terechtkomen en belde de hulpdiensten. Toen de brandweer, de politie en een ambulance aankwamen, bleek de bestuurder al op eigen kracht uit de auto te zijn gekomen. Hij is nagekeken. Vermoeden was dat de bestuurder onder invloed was, dus hij werd naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. En het bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en meegenomen al daar in Den Bosch. Meer nieuws uit de regio hoor je uiteraard hier Radio BNT op je maandagmiddag met Irene Cara uit die film Flashdance. Zometeen, what a feeling. En tada!

0: Ik ben veel te jong om deze films ooit live gezien te hebben in de 80's. Want toen sprong ik nog met mijn vader over de sloot. Irene Cara, What a Feeling, Flashdance hoorde je op Radio BNT. Daarvoor Lady Gaga en Abracadabra, die dus kan goochelen en toveren. Dat kan ik ook, let op. Pief, paf, poef, pier. Zometeen een nieuw rijtje van vier. Ja. Komt recht aan, zometeen na het regionieuws en het weer voor deze middag. Het is 1 juni, begin van de meteorologische zomer. Ik krijg mijn mond inmiddels wel uit. Het is een mix van opklaringen, sluierbewolking en stapelwolken vandaag. Als de zon gaat schijnen is het zo'n 24 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De dienst Justitiële Inrichtingen doet onderzoek naar een mogelijk ernstig datalek in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het vermoeden bestaat dat een gedetineerde met een zogenoemde risicostatus bij het inzien van zijn eigen dossier op een laptop per ongeluk ook volledige inzage heeft gekregen in het geheime strafdossier van een medegedetineerde. Staatssecretaris Claudia van Brugge heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het incident. Laptops voor gevangenen horen na gebruik direct alle geschiedenis te wissen, maar vermoedelijk is de beveiligingsprocedure donderdag niet goed nageleefd. De Groene Brigade van de provincie Limburg heeft samen met de politie een 69-jarige man uit Geleen aangehouden die ervan wordt verdacht stelselmatig beschermde vogels in het wild te vangen. Bij een inval in zijn woning in Volière stuitten handhavers op 50 illegale vogels. Daarnaast werden er 150 verboden vangmiddelen, wapens, munitie en gemanipuleerde pootringen gevonden. Die ringen werden gebruikt om de wilde vogels als legale kweekdieren te camoufleren. Volgens justitie is de illegale vogelhandel in de regio een hardnekkig probleem waar flinke criminele winsten in omgaan. En in het buurtschap Schietenkoven in Udestraat is vanochtend vroeg een tuinhuis aan de Hekstraat volledig in vlammen opgegaan. Bij de brand kwam zoveel dikke rook vrij dat omwonenden via een NL-alert werd opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, bleken er asbestdeeltjes uit de dakplaten van de tuinhuizen te zijn vrijgekomen. Die deeltjes zijn in de tuinen van twee nabijgelegen woningen beland. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de giftige stoffen op te ruimen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

kon deze man saxofoon spelen. You're a friend of mine. Clarence Clemons en Jackson Brown hoorde je op Radio BNT. Alex Horn, daarvoor Fever Dream, Bob Sinclair en ook Armin van Buuren met Sunny Days kwam voorbij. De zon die vandaag af en toe schijnt, dan is het zo'n 24 graden. Morgen overdag ook veel bewolking en langere perioden met regen. En als dan de Sunny Days komen, dan is het zo'n 25 graden maximaal. Radio BNT, heb je ooit in een relatie gezeten of zit je daar stiekem in dat je denkt, ik moet wel een beetje om mijn tenen lopen, ik moet heel vaak sorry zeggen. Als je daar moe van bent, dan is de volgende track voor jou die ik over 3 minuten ga draaien. Enrique Iglesias komt er namelijk aan. Na Justin Bieber, Radio BNT.

0: Doja Cat, say so. Angie, ik lees je als naar voren en klaag om maar steeds sorry te moeten zeggen. Ik ben er klaar mee. Tired of being sorry, hoor je op Radio BNT. Het werd in Frankrijk nog een grote hit. En als een echte Fransoze dan betaamd, werd dat een hit omdat Enrique Iglesias het ook in het Frans had gezongen. Ja, dus mocht je ooit iets met succes willen doen in Frankrijk, doe dat dan in de godsnaam in de Franse taal.
1: De vertaalvraag.
0: Anders snappen ze er ook helemaal niks van natuurlijk. BNT is er meteen een nieuwe opgave in de vertaalvraag. Tenminste, het antwoord, de opgave volgt nu. Heb je enig idee welke track ik zoek bij deze vertaling? Je kunt je eigen weg gaan, ga je eigen weg. Je kunt het weer een eenzame dag noemen. Je kunt je eigen weg gaan, ga je eigen weg. Als je enig idee hebt, mag je doorgeven radiobnt.nl. Draai ik de plaats zometeen naar Guy Sebastian.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het Tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
16: Met deze opgave vandaag. Je kunt je eigen weg gaan, ga je eigen weg. Je kunt het weer een eenzame dag noemen. Je kunt je eigen weg gaan, ga je eigen weg. Ik zocht hierbij titel en artiest.
1: Duncan Fresh.
16: Dank aan Jean, want die stuurt het goede antwoord in de Radio BNT site. Namelijk Fleetwood Mac.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Daar vind je ons niet, wel op Instagram en Facebook. Dit is Radio BNT met TikTok, Senna, Donnie en Waar Blijf Je Nou? En Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Lekker de middag door, Duncan in met de Bluff. Zometeen na J-Lo op

ik mocht dit weekend weer me uitstoven in een feesttent ergens in het land. En dan doet deze track, hoe oud dan ook, het nog altijd. Bon Jovi, Living on a Prayer op Radio BNT. Ken je deze uit de, nou wat zou het zijn geweest? Uit de 60s, hè? De 70s. De Steve Miller Band met The Joker werd in de 90s nog een keer opnieuw een grote hit door een reclame. Ging zo. Some people call me the space cowboy. Hoor je dat bom bom, dat baslijntje aan de onderkant? Some call me the gangster of love. Precies dat baslijntje werd in de Zero's gejat door een artiest en gebruikt in zijn song. Wie dat is, heb je al enig idee, begin Zero's, wie dat kan zijn? Je hoort hem zo meteen over zo'n 3 minuten. Dan hoor je ineens heel veel gelijkenissen met The Joker. Je hoort het zo naar Lost Frequencies en Don't Leave.

hoor je nou? Het lijkt toch heel erg op... Some people call me the space cowboy. Ja toch, Shaggy en Angel. Gewoon het baslijntje gejat van... De Steve Miller Band, de Joker, hoorde je op Radio BNT. Het was wel de ode aan de droomvrouw. Want alles wat ik fout doe, dat prik jij gewoon doorheen. En je blijft altijd aan mijn zijde. Oh, echt romanticus, deze Shaggy. Joh, de Angel op Radio BNT. Richting het regionieuws en een nieuw rijtje van vier.

0: Dora, Your Song. Zometeen jouw rijtje van vier met Michael Jackson en ook David Guetta is onderweg. Dat na het regio nieuws en eerst even kijken naar het weer. Het is een mix van alles vandaag, hè? Opklaringen, sluierbewolking en stapelwolken. Wel vrijwel overal droog. Maxima als de zon schijnt op maximaal 24 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De dienst Justitiële Inrichtingen doet onderzoek naar een mogelijk ernstig datalek in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het vermoeden bestaat dat een gedetineerde met een zogenoemde risicostatus bij het inzien van zijn eigen dossier op een laptop per ongeluk ook volledige inzage heeft gekregen in het geheime strafdossier van een medegedetineerde. Staatssecretaris Claudia van Brugge heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het incident. Laptops voor gevangenen horen na gebruik direct alle geschiedenis te wissen, maar vermoedelijk is de beveiligingsprocedure donderdag niet goed nageleefd. De Groene Brigade van de provincie Limburg heeft samen met de politie een 69-jarige man uit Geleen aangehouden die ervan wordt verdacht stelselmatig beschermde vogels in het wild te vangen. Bij een inval in zijn woning in Volière stuitten handhavers op 50 illegale vogels. Daarnaast werden er 150 verboden vangmiddelen, wapens, munitie en gemanipuleerde pootringen gevonden. Die ringen werden gebruikt om de wilde vogels als legale kweekdieren te camoufleren. Volgens justitie is de illegale vogelhandel in de regio een hardnekkig probleem waar flinke criminele winsten in omgaan. En in het buurtschap Schitterkoven in Udestraat is vanochtend vroeg een tuinhuis aan de Hekstraat volledig in vlammen opgegaan. Bij de brand kwam zoveel dikke rook vrij dat omwonenden via een NL-alert werd opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, bleken er asbestdeeltjes uit de dakplaten van de tuinhuizen te zijn vrijgekomen. Die deeltjes zijn in de tuinen van twee nabijgelegen woningen beland. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de giftige stoffen op te ruimen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar op Radio BNT. Hoor je dat in de middag, elk uur. Met Calvin Harris, Anastasia, David Guetta en ook Michael Jackson. Beat It kwam voorbij, Back to the 90s. Wat was toen jouw favoriete boyband? Kun je denken aan Boyzone, misschien Girls Band in Spice Girls, of waren het toch de

0: BNT met Backstreet Boys en Quit Playing Games. Ik ben komende woensdag jarig. Ik verwacht geen hele grote cadeaus van je, hoor. Maar misschien is het grootste cadeau als je deze week gewoon eens een keer je favoriete plaat aanvraagt.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nee, ik bedoel, ik ben jarig en dan deel ik gewoon de playlist van Radio BNT uit. Gratis en voor niets. En mag jij hem invullen? En waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien zometeen in de Takeover op Radio BNT? Jij hebt het voor het zeggen. De playlist is in jouw handen. Wat kan ik zometeen voor je draaien in 20 minuten lang de Takeover? Laat het weten. Waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je opzetten? Welkom via radiobnt.nl. Draai je dat zometeen. Mary J. Blige is ook nog onderweg. En direct ga je nog horen naar Coldplay en Beyoncé. Him for the Weekend.

0: BNT.
1: BNT.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Dit is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
14: Por favor.
13: Proost. Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2 in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijk en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige C.A., verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
4: Kwam al een berichtje binnen van Bente voor Queen zo meteen in de takeover. Na direct en eerst Mary J. Blige. Radio BNT, muziek, dit is Family Affair nu.

0: alles van deze man is goed, hè? Ze blijven maar hits maken. Won't Fall, Direct, hoor je Mary J. Blige voor in Family Affair. 3:10, maandagmiddag, let's go!
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nu begonnen in de Takeover is bij deze begonnen. De komende 20 minuten is de radio weer van jou. Jij vult de playlist van Radio BNT. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Misschien wel voor jou en je collega's. Misschien al stiekem onderweg naar huis in de werkbus of toch nog heel veel werk te verzetten. Hoe dan ook, wat kan ik voor je draaien? Misschien voor jou en je collega's, misschien voor jezelf alleen. En let me know via radiobnt.nl. Wat wil je horen? Bente gaf al gehoor aan mijn oproep voor Another One Bites the Dust. Dit is Queen.

Jij vraagt en ik draai. Het is de Radio BNT Takeover met het verzoek van Tycho voor Rhythm is a Dancer van Snap. Tijd ook Kloot met Leila werd dan weer aangevraagd door Joep. En Bente ging voor Queen Another One Bites the Dust. Zo is de administratie op orde en kunnen we de laatste 10 minuten ingaan van de Takeover. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Laat het maar weten, radiobnt.nl. Even klikken op stuur een appje en dan doe je dat ook. En kun je je favoriete plaat aanvragen in de Radio BNT Takeover. Zometeen Back to the 80s met het verzoek van Kiki.

Nicky vroeg hem aan en ik draaide hem. Ze vroeg hem aan vanuit de tuin, want ze heeft vandaag een dagje vrij en zit in de zon. Ah, ik dacht, dan kan ik niet te lang wachten met het draaien van Dan Harmon, want voor je het weet is de zon weer weg vandaag. I Can Dream About You uit de 80's op Radio BNT. Iemand maakt daarvoor en die werd aangevraagd door Kelly. Ik heb nog één verzoek te gaan. Mag Pink voor mijn vriendin draaien? Die staat nu in de keuken te koken. Nou, dat is vrij op tijd. En waarom help je niet, Stan? Nou goed, je helpt hem met muziek. Bij deze Pink True Love.

0: Pink met de officiële titel in deze plaat True Love met Lily Rose Cooper, oftewel Lily Allen. Dat is wat bekender. Stan vroeg hem aan voor zijn vriendin. True Love op Radio BNT. Ook daarmee het einde van de Radio BNT Takeover van vandaag. Morgen weer een nieuwe ronde rond 3:10. Voor nu even kijken naar het rijtje van 4. Dat hoor je zo meteen. 4 hits non-stop achter elkaar na het regionieuws en het weer voor vandaag. Een mix van alles, hè. Opklaringen, sluierbewolking en stapelwolken. Zo goed als droog in Limburg en Brabant. Maximaal 24 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend bij een mobiele controle op de A2 bij Meersen een 32-jarige Roemeen aangehouden die internationaal werd gezocht. De man reed in een auto met een Brits kenteken en overhandigde bij de controle vervalste Moldavische identiteitspapieren. Na onderzoek naar zijn ware identiteit bleek dat het Verenigd Koninkrijk een internationaal opsporingsbevel tegen hem had openstaan. Hij wordt nu verdacht van ernstige misdrijven, waaronder mensenhandel en mensensmokkel. De rechtbank in Amsterdam beslist binnenkort over zijn uitlevering. De Eindhovense advocaat Geert-Jan Knoops heeft van de Raad van Discipline een voorwaardelijke schorsing van 4 weken opgelegd gekregen, met een proeftijd van 2 jaar. Het tuchtcollege rekent het de bekende strafpleiter zwaar aan dat hij een cliënt in een zedenzaak onvoldoende schriftelijk heeft gewezen op de risico's van een ingrijpende koerswijziging in dienstverklaring. Daarnaast oordeelde de tuchtrechter dat Knoops excessief hoge rekening heeft ingediend zonder vooraf een kostenspecificatie te geven. Zijn echtgenote en partner Carrie kregen een berisping. Het advocatenpaar moet bovendien €95.000 aan de ex-cliënt terugbetalen. En het scheepvaartverkeer op het Maximakanaal bij Rosmalen heeft vanmiddag urenlang stilgelegen door een brand aan boord van een binnenvaartschip. Het vuur brak uit toen het schip zich in de sluis van Hintham bevond. Hoewel de bemanning de brand bij aankomst van de brandweer al grotendeels zelf had geblust, bleef het schip nog geruime tijd in de sluis liggen. Volgens Rijkswaterstaat is de schade aan boord meegevallen. Door het incident waren ook de sluisdeuren geopend, waardoor voetgangers en fietsers tijdelijk niet konden oversteken. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

is het maar 24 graden vandaag. Schijnt de zon maar af en toe. Maar hey, de zomerhit van dit jaar is nu al op de radio. De Bausa en Magnetic en de Tramps daarvoor met Disco Inferno. Het was het rijtje van 4 op Radio BNT. Dan gaat je middag wat sneller voorbij. Want kijk maar eens op de klok. Het is al 4:15 geweest. Richting de middagshow zometeen hoor je Roger naar Casey en Jojo. En dit is Rock.

zoek hem alvast even. Je auto dan wel fietssleutel. Je OV-kaart of wellicht gewoon lopend naar huis. Wat is je situatie? Hoe dan ook, we mogen bijna naar huis. Het einde van de werkdag is daar. Met zometeen de middagshow met Rosena.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Steffen van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verderop en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van de S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2 in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan zijn vooral dagelijks met zo'n 5 minuten oponthoud. Twee vallen erop. De A2 op Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht gebeurde een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat zo'n 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En de A59 Den Bosch richting knoop de Zonzeel. Voor knoop het Hooipolder zo'n 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

muziek uit de film The Breakfast Club. Don't You Forget About Me van The Simple Minds, 1985. 4:05, vrienden en vriendinnen van de radio. Hartelijk goedemiddag op deze eerste van de nieuwe maand. Maandag 1 juni 2026. En heb je dit ook gehoord? Het Amber Alert werd eventjes uitgetest, dus hopelijk werkt je telefoon goed en klopt het allemaal. Dat doen we altijd op de eerste van de nieuwe maand, gewoon alarm. Maar eens in de zoveel tijd, dan is er een Amber Alert en dat was vanmiddag. Nou, te testen dan, hè. Er was geen Amber Alert, dus maak je geen zorgen. Dus niks aan de hand, gelukkig. We trappen een nieuwe maand af, we zitten alweer bijna op de helft van 2026. En deze zonovergoten maandag, 25 graden, lekker, die een beetje fris begon vanmorgen, een beetje windje, heerlijk. En nu schijnt de zon volop, dus ja, wat gaat het in het zuiden van het land nog geven, zeg maar, hè? Gaan de temperaturen naar beneden of blijven ze zo? Nou ja, goed, na morgen weten we dat het in ieder geval minder gaat worden. Rond de 19 à 20 graden en dan wisselen zon en wolken elkaar af. Wij zijn ondertussen gewoon op zoek naar een maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat. Wat zou je willen horen? Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. En wellicht vind je daar een leuke plaat die je zou willen horen. Of heb je zelf een plaat waarvan je denkt, nou, in een mooie lange uitvoering zou ik die graag wel willen. Nou, laat me doorkomen via radiobnt.nl, @radiobnt, Facebook of Instagram. Je kunt ons gewoon bereiken. We hebben het even over de podcast en we trappen een nieuwe maand af. Dus komt van alles zo hier en daar ter tafel, zeg maar. Hè? Dus dat gaat helemaal goed worden. We hoorden Birgit Lewis zojuist al even. Leuke vrouw is dat, zeg. Ik weet niet of je de podcast al geluisterd hebt, dus moet je maar even checken. Goed, hebben we het straks even over. Een hele

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio.

0: hoe zeggen ze dat? Het huwelijk van het jaar, het business huwelijk van het jaar, toch? Die twee, het showbiz huwelijk van het jaar, die twee. Zijn toch getrouwd nu onlangs. En er gaan geruchten dat ze mee gaat spelen in een nieuwe Toy Story film. Ben benieuwd hoe dat moet gaan zijn. En dan Shake It Off, single op de radio. Waarom ook niet? We hadden het al over Taylor Swift natuurlijk. Hè. De Swifties die zijn in opperste staat van paraatheid. Om eens te kijken wat daar daadwerkelijk allemaal gaat gebeuren. 17 over 16 maandag, juni nummer 1, 2026. Drop It van Scoop daarvoor. 1999 komt de plaat uit. In 2000 was het de hit. En je hoorde Stella Lefty en Boston op Radio BNT in de middagshow. Want dat is het programma waar je op dit moment naar luistert. Hey, hoe was je weekend? Was lekker? Ja, ik vond dat helemaal goed. Het was wel een beetje een kort weekend. En we hadden geen Pinksteren, geen vrije dagen. Het ging allemaal gewoon twee dagen klaar en door. Maar het was wel op zich qua weer ook gewoon goed warm. Een beetje in de tuin gewerkt. Een beetje de tuin geniet klaarmaken, zeg maar. Hè, dat je er daadwerkelijk ook optimaal van kunt genieten. En veel gaan wandelen. En wij zijn afgelopen vrijdag, dat was leuk, in het Toon Hermans Theater, onderdeel van het PLT, in Sittard naar Donna's Hot Stuff geweest. Winnaars van de Tribute Battle of the Bands, de Donna Coverband. Wauw. Wauw. Wauw. Wauw. Wat heeft die Irma's trots, zeg, die Donna Summer. Als je ogen dicht doet en iemand zegt, nou, daar staat Donna Summer te zingen, dat is het, dan geloof je dat gewoon. Hartstikke goed. Terechte winnaar, goede band ook. En wat mij opviel was dat in de muziek van Donna Summer, zeker in de jaren 80 klassiekers, Lovers in Control, State of Independence, daar hoor je allemaal van die synthesizer geluidjes in. Dan denk je, ja, hoe gaat zo'n band dat doen? Hè? Klinkt dat dan net zo echt als op de plaat? En ja, zo klonk het. Net zo echt als op de plaat. Tot in detail. Echt fantastisch. Lekker. Was echt wel een feestje. Dus als je ze kunt gaan zien en je hebt tickets voor Donna's Hot Stuff, ga er naartoe. Het wordt leuk. En anders probeer nog aan tickets te komen. Moet je goed uitkijken, want het kan heel rap gaan, vrienden. Dat kan absoluut heel rap gaan. Dus in ieder geval leuk. Dat is een ding wat zeker is. Ja, en ik riep afgelopen vrijdag nog, dit is de laatste middagshow van mij. Ik kreeg er ook wel wat reacties op van, oh, ga je stoppen? Wat gaat er gebeuren allemaal? Nee joh, grapje. De laatste middagshow van mei betekent dat de eerste van juni op dit moment een feit is. Hè? Want zo simpel is het. Het was afgelopen vrijdag de laatste van mei. Dus vandaar een beetje geintje. Gewoon even een beetje de boel opjagen. Opjuinen. Zit je in de auto op dit moment? En dan check zo dadelijk even de actuele verkeersinformatie. Erik Evengroen gaat je van de ANWB daarover bijpraten. Hij zit in Den Haag op dit moment. En installeer voor jezelf ook even de Flitsmeister app op je telefoon. Dat is altijd handig. Want ik merk nou zelf hoe belangrijk en fijn dat is, dat die app er is. Want tot in detail word je daar ook over geïnformeerd. Hè? Voertuig iets verder op de weg. Staat in de berm, dat soort zaken allemaal. Dus ik zou het als ik jou was even installeren als je de moeite wil nemen.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. En luid applaus uit Zeeland, hè, want zo werkt dat. Binnenkort Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland. En dat is het feestje van de band die je nu hoort in de live-uitvoering uit de jaren 90. Dat was het een hit destijds voor Bluff. Dit is Aan de Kust.
2: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

could.

0: I love you more than you know. Nou ja, dan weet je in ieder geval dat het goed zit. Hè? Zo simpel is het ook. More than you know, Axel en Ingrosso op Radio BNT aan de kust live van Bluff daarvoor. En ik hoor je denken, ik kreeg ook trouwens een appje van Desiree, vaste Bluff-fan. En die vroeg van, hey, die live-uitvoering, staat die ook ergens op mijn cd? Ik ben namelijk een cd-verzamelaar. Nou, bij deze. Er is in de jaren 90 het album Helderer uitgekomen van Bluff. En daar zat een cd'tje op een gegeven moment bij met extra live-tracks. En daar staat aan de kust op. Dat was uiteindelijk wel de hitversie, die live-uitvoering. Hè? En hits hoor je en classics uiteraard hier op Radio BNT. Dus dat is wat wij doen, 24/7. Overal en altijd je favoriete radiostation bij je. En ik kreeg een berichtje van een hele grote fan van een leuke band die niet meer bestaat. Haar naam is Paulien. En ze vroeg om een maximaal genieten, lekker lang luisteren. Paulientje, hij staat voor je klaar. Eerst kijken wij om 1 minuut voor 4:30 even naar het weer. Het is 25 graden, het is lekker zonnig, het is een heerlijk weertje. Temperaturen gaan vanavond natuurlijk een klein beetje naar beneden. Morgen tikken we ongeveer de 20 graden aan. Dat zal de komende dagen ook zo zijn. En zon en wolken wisselen elkaar af. Dus het wordt in ieder geval minder warm dan de afgelopen dagen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend bij een mobiele controle op de A2 bij Meersen een 32-jarige Romein aangehouden die internationaal werd gezocht. De man reed in een auto met een Brits kenteken en overhandigde bij de controle vervalste Moldavische identiteitspapieren. Na onderzoek naar zijn ware identiteit bleek dat het Verenigd Koninkrijk een internationaal opsporingsbevel tegen hem had openstaan. Hij wordt nu verdacht van ernstige misdrijven, waaronder mensenhandel en mensensmokkel. De rechtbank in Amsterdam beslist binnenkort over zijn uitlevering. De Eindhovense advocaat Geert-Jan Knoops heeft van de Raad van Discipline een voorwaardelijke schorsing van 4 weken opgelegd gekregen, met een proeftijd van 2 jaar. Het Tuchtcollege rekent het de bekende strafpleiter zwaar aan dat hij een cliënt in een zedenzaak onvoldoende schriftelijk heeft gewezen op de risico's van een ingrijpende koerswijziging in dienstverklaring. Daarnaast oordeelde de tuchtrechter dat Knoops excessief hoge rekening heeft ingediend zonder vooraf een kostenspecificatie te geven. Zijn echtgenote en partner Carrie kregen een berisping. Het advocatenpaar moet bovendien €95.000 aan de ex-cliënt terugbetalen. En het scheepvaartverkeer op het Maximakanaal bij Rosmalen heeft vanmiddag urenlang stilgelegen door een brand aan boord van een binnenvaartschip. Het vuur brak uit toen het schip zich in de sluis van Hintham bevond. Hoewel de bemanning de brand bij aankomst van de brandweer al grotendeels zelf had geblust, bleef het schip nog geruime tijd in de sluis liggen. Volgens Rijkswaterstaat is de schade aan boord meegevallen. Door het incident waren ook de sluisdeuren geopend, waardoor voetgangers en fietsers tijdelijk niet konden oversteken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan zijn vooral dagelijks met zo'n 5 minuten oponthoud. 2 vallen erop, de A2 op Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht gebeurde een ongeluk, hier is de rechterrijst ook dicht. Er staat zo'n 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En de A59 Den Bosch richting knooppunt de Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder zo'n 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Oh.
1: Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Wham! And I'm Your Man.

0: En inderdaad, 86 volgens mij komt deze. Wham and I'm Your Man. Paulien, een Wham-fan, die dit heel graag wilde horen. En we draaiden hem van 12 inch. De maxi-single, want ook Wham klinkt
1: altijd lekker van vinyl.
0: Dankjewel voor de aanvragen via radiobnt.nl. Als jij voor morgen al iets leuks wil uitzoeken, een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Laat je inspireren, zei ik dan straks al, via radiobnt.nl/maximaal genieten. Zoek daar iets leuks uit, want ik heb besloten om ook gewoon de 12 inches toe te gaan voegen aan die playlist. We zitten nu al op een kleine 50 uur muziek, dus dat komt helemaal goed. Als je een leuk idee hebt, radiobnt.nl/maximaal genieten. Maar als je een andere plaat kent die je niet in die lijst vindt, waarvan je denkt, hey, die wil ik graag in een volle lengte horen op de radio, laat me dat even weten. Radiobnt.nl of doe het via Instagram of Facebook. Dan hoor je morgen om 4:30 naar nieuws op de radio. Hoe fijn en vet is dat? En dit was er wel eentje eigenlijk, hè? Wat een knijter. Ja, goede keuze. Want George Michael natuurlijk overleden, 10 jaar geleden. Dat gaan we op eerste kerstdag dit jaar ook weer vieren. Of ja, vieren, in ieder geval een ode aan hem brengen waarschijnlijk. Maar Andrew Ridgeley heeft hem alle credits gegeven. Dat blijkt ook uit de docu die je over de Wham Boys vindt op de streamingsdienst. En hij heeft George alle ruimte gegeven om zichzelf ook te kunnen ontplooien als soloartiest. En dat vind ik wel netjes, dat je dan toch zegt van, weet je, doe je lekker je ding, joh, prima, ik geef je alle ruimte. Ik hoef daar verder niks voor en ik hoef niet zo in de schijnwerpers, doe jij dat maar lekker. Volgens mij ben je dan wel een vriend als je het daarover hebt. En dit kwam uit de 80's. Er komt nog veel meer muziek uit de 80's. Maar vanavond komt er heel veel muziek uit de 80's tussen 7 en 9. Vorige week maandag was er namelijk Pinksteren. Toen was hij er niet. Vanavond is je er wel. Raoul Moreau in het Radio BNT 80's Café.

Sophia en Zou. Ja, ik ga het even uitleggen. Het liedje wat je hoorde heet Mwaki. Grote hit geweest hoor trouwens. Heel veel gedraaid destijds op de radio. Nog steeds hoor je hem voorbij komen. En zeker als de zon weer een beetje zich laat zien. Dan doet dit het qua zomer heel erg lekker. Heel erg lekker nummer trouwens. Maar hoe ga je dit allemaal uitspreken? De titel alleen al Mwaki. Nou, dus M-W-A-K-I. Spreek dat maar eens uit. En dan heb je Zerb, Z-E-R-B. Sophia, S-O-F. En dan I-A. Sophia, dat kan nog. Maar dan Nzau. En dat is N-Z-A-U. Dus ja, hè, dat. Spreek het maar eens uit. Maar wel een vette plaat, dat is een ding wat zeker is. Afgelopen vrijdag bracht Baby Rexha een nieuwe single uit. Ze lieten mixen door David Guetta. En wij draaiden Baby Rexha nu samen met Faithless in New Religion. Grote hit op dit moment in de hitparade. Natuurlijk na die mega hit van Faithless uit de jaren 90. Ik heb ze Pinkpop zien afsluiten. Wow, dat was gaaf. Dat was echt gaaf. 14 voor 5. Het is het immens fijne radiofeuilleton waar je naar luistert. Episode 1. 2 komt eraan straks na 5 uur trouwens. Het programma heeft veelzeggende titel De Middagshow op Radio BNT meegekregen. Maandag 1 juni. Overmorgen is het woensdag 3 juni en vindt de première plaats van De Bokkenrijders. Gebeurt allemaal in stadion De Geuzelt in Maastricht. Met in de gelederen daar Bart Storken, Suzanne Zegers, Buddy Vedder en vele anderen die daaraan meedoen. En in het voorprogramma zie je Cheng, Cher en de Shelle. Ja, die hebben 2 jaar geleden inmiddels alweer volgens mij een LP uitgebracht op vinyl destijds. En ja, die hebben een nieuw liedje wat te maken heeft met die Bokkenrijders. En daarom beginnen zij om 8 uur. En om 9 uur begint de daadwerkelijke echte voorstelling van de Bokkenrijders. De première dus komende woensdagavond. En dat vindt dan allemaal plaats in Stadion de Geuzelt in Maastricht. Xavier Hermans is de artistiek leider van de Bokkenrijders. Hij heeft onder andere heel veel dingen gedaan samen met toneelgroep Maastricht. Denk eventjes aan Zondag in het Zuiden. Dagboek van een herdershond. En vorig jaar natuurlijk Het Geluk van Limburg. Dat heeft hij gedaan. En hij regisseert ook De Holgmes op Pinkpop. De Pinkpop Zondag, 21 juni, 10 over 2, 10 over 3 op de Noordstage Pinkpop. Waar Jeroen van Koningsbrugge dan als pastoor Adriaans uit Draadstaal de boel gaat leiden. Dat gaat hij fantastisch doen. Ode aan de Limburgse muziek, live optreders op dat podium van artiesten die groot geworden zijn op Pinkpop. Blackbird, Rowan Herzen, Bippy Kraft, John Tana, initiatief van Trekzek, Bart Storken en Trent van Enkevoort. Van Rowan Herzen inderdaad. En Lex Uiting, Frans Pollux. Nou, die allemaal staan een uur lang op de bühne van 10 over 2 tot 10 over 3 op de Pinkpop Zondag 21 juni. Dat is over vandaag exact 20 dagen. Op de langste dag van het jaar, vrienden, als de zomer officieel zijn intrede gaat doen. Op de Noordstage van Pinkpop. Dus dat is niet echt zomaar iets, hè? Dat is niet echt geen kattenpis, zeg maar. Nee. Nou, dat en meer gaat er dus allemaal de komende dagen gebeuren. Dit is Radio BNT met de middagshow op maandag. En dit is lekker uit het album Only By The Night. Hebben we het over Sex. Die is on fire. Dit zijn de Kings of Leon.

I won't let the sun go down on me van Nick Kershaw uit 1984. Wat blijft dit toch een lekker liedje ook, hè? Heerlijk. Ja, het is een hit. En dat deed hij in de jaren 80. Daar hebben we het vorige week over gehad, volgens mij. Het is 5 voor 5, deel 2 van de middagshow. Zo dadelijk na de nieuwsupdate van 5 uur. En Erik Evengroen met de ANWB, die hierbij gaat praten over de actuele verkeerssituatie. Check ook even je Flitsmeister-app. Even gewoon in je auto aanzetten. Altijd handig. En we gaan even boodschappen doen. Doen we zo dadelijk na Fire van One Republic en Medusa. Die hoor je tot 5 uur.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenst aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits goed begonnen. Er staat inmiddels zo'n 130 kilometer file in totaal. Op twee wegen heb je nog altijd meer vertraging dan 10 minuten. Dus dat betekent het zijn vooral veel dagelijkse files. Wat dus opvalt is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven voor echt een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een klein kwartier. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar staat bij Tilburg Centrum West nog altijd die vrachtwagen met pech. Er staat zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: Juanes.
1: Adiós le pido.
0: Buenos días, adiós le pido. Van Juanes uit The Zeros. Hij had nog een andere hit, La Camisa Negra. En dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. Hoewel hij wel heel veel muziek heeft uitgebracht. En eigenlijk ook een goede zanger is. Hij heeft zelfs ooit een duet gedaan met Danny Furtado trouwens. 6:05. Hey, goedemiddag. Deel 2 van de middagshow. Dus 1 juni 2026. Episode nummer 2 van de Dimens Fijne Radio Feuilleton. Mooi op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En je kunt ons bereiken voor alles. Maar dan ook alles wat je kwijt wilt. Ik lijk wel heel enthousiast vandaag. Wat is er toch in godsnaam aan de hand? Je bereikt ons via Radio BNT, Instagram, Facebook. Je kunt ons gewoon overal vinden. En op het moment dat je leuke liedjes wil aanvragen, of je denkt bij jezelf, ja, dat zomers gevoel maakt zich van mij meester. Daar heb ik wat muzikale vitamintjes voor nodig. Nou, kom maar door dan. Dan kunnen we je daar in ieder geval mee helpen. Zit je op je werk op dit moment nog de laatste loodjes in deze lekkere zonnige temperaturen? Maak dan even een leuke lijst met liedjes samen met je collega's. En stuur die naar radiobnt.nl. Dan hoor je ze wellicht morgenochtend al terug tussen 10 en 12. Direct na de ochtendshow van Erik Kreutzer in De Baas Zijn Tijd. Want dat is leuk. Dan kun je nog wat beter functioneren op je werk dan je waarschijnlijk nu al doet. Dat vinden wij alleen maar leuk. En jij hoop ik ook. En je eigen favoriete muziek op de radio. Dus hoe vet is dat? Elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 in de ochtend in De Baas Zijn Tijd. Hier op Radio BNT. Dat is waar je op dit moment naar luistert. Ah, vrienden, ik heb zoveel leuke liedjes voor je klaarstaan. En jij kunt nog invloed uitoefenen op die playlist ook. Dus laat SVP even van de geur, hè.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

kilo. Misschien moeten we allemaal eens een klein beetje meer tranquilo doen. Maar ja, als dat hier in je zit, dan is het ook wel weer een uitdaging, denk ik. Hè? Want we zijn met z'n allen een beetje een opgejaagd volkje, als ik heel eerlijk ben. Inclusief mijzelf, hè. En dan denk je altijd van, nou, we gaan het anders doen. Lazy, lazy, relax, relax, weet je wel. Manana, manana, maar dat lukt niet altijd, vrienden. Dat lukt niet altijd. Wel een leuk liedje trouwens. Is een jaar oud nou, dus gaat goed. En hij heeft er een hele grote olifant, die heeft er ook iets mee gedaan trouwens. Dus het heeft hem echt geen windeieren gelegd. Ja, heeft dan wel zijn huisje in Marbella, maar is wel gescheiden van Lisa. En dat is natuurlijk wel allemaal heftig. Ik heb hem een paar keer mogen spreken, Jan Smit. Leuke man, leuke vent. Vorig jaar was hij nog bij de Landgraafse tentfeesten in Landgraaf. Hoe kan dat ook anders? En daar heb ik nog even met hem gesproken. En nou goed. Surrender van Swing Out Sister daarvoor uit de jaren 80. Het is Radio BNT met de middagshow. Als je de radio net aangezet hebt en je denkt, hey, wat een leuke zender die BNT. Ja, dat klopt. Wees ambassadeur. Ga het alsjeblieft vertellen tegen iedereen die je kent om je heen. Of zet het in de groepsappen. Als je vanavond naar de gym gaat om te trainen. Of je gaat tennissen. Of je hebt gewoon afgesproken met vrienden. Terrasje of whatever. Heb het even over Radio BNT. Is altijd leuk. In heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via Radio BNT. .nl. En is de nieuwe zender van radio. De nieuwe zender van radio. Is dat goed? Nee, hè? Het is de nieuwe radiozender van Limburg en Brabant. Dat wou ik eigenlijk zeggen. En ja, het zou leuk zijn als je ons een beetje promoot. Een beetje ambassadeur bent. Dat vinden we leuk. Maak reclame, dat. En over reclame gesproken. Ben je ondernemer en denk je, hé, maar mijn reclame, dat staat best leuk tussen al die andere commercials die ik hoor bij BNT. Ga dan eens naar de website, radiobnt.nl. En daar kun je adverteren voor weinig. Dus dat is leuk. Dan horen we misschien morgen jouw naam ook al voorbij komen. Het zou leuk zijn, toch? En zo worden we dus langzamerhand samen één grote familie. Dat is wat Radio BNT is en blijft. 24/7 overal je eigen radiostation in de buurt. Vanavond om 7 uur is er het Radio BNT 80's Café. Raoul Moreau terug van weg geweest. Vorige week was de Pinkstermaandag, was hij er niet. En vanavond is hij er wel. En we lachen hem niet uit, maar we wensen hem veel succes en veel...

Larger Than Life van de Backstreet Boys was dat op Radio BNT. En wat nou leuk is, is dat ja, ze eigenlijk heel veel leuke liedjes maakten. Begin jaren 90 was daar ineens We've Got It Going On. Daar werden ze mee bekend. En toen kwam Get Down and Moving All Around. En toen kwam Quit Playing Games With My Heart. En zo gingen we nog even door. En ja, ze zijn niet meer weg te denken, maar ze zijn er ook gewoon nog steeds. Dat is grappig eigenlijk, hè? Ja, nog steeds maken ze zo hier en daar muziek, treden ze op. En een van de leden is natuurlijk overleden, die Carter. Dat gebeurde vorig jaar, dat is allemaal heftig. Maar de Backstreet Boys zijn dus still alive. Dus nou, dan weet je dat in ieder geval. Als je aan tafel CQ barbecue zit, vrienden, dan wens ik je uiteraard smakelijk eten. En ja, luister naar de radio.

0: have you.
1: If I can't have you van Shawn Mendes hoorde je in de middagshow. Het is 1 juni, vrienden. En dat betekent dat we een nieuwe maand ingeslagen zijn. En volgens de meteorologen is de meteorologische zomer vandaag officieel een feit. Alleen gaat die qua kalender pas in op 21 juni aanstaande, de langste dag. En dat is over exact 3 weken. Dat is het de derde dag van Pinkpop 2026. 19, 20 en 21 juni. Dus daar wordt dan een beetje al nagedacht over de zomer. Dan weet je dat. Zodadelijk onderweg muziek van Nothing But Thieves en van de Abbaatjes. Eerst gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld die weer heet. Het is 1 minuut voor 5:30. Het is 25 graden. Zonnig nog in Nederland. Begon vanochtend een klein beetje frisjes. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 15. Dus het daalt niet zo heel veel. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Hoewel wel iets koeler. 19 à 20 graden. En zon en wolken wisselen elkaar af.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend bij een mobiele controle op de A2 bij Meersen een 32-jarige Roemeen aangehouden die internationaal werd gezocht. De man reed in een auto met een Brits kenteken en overhandigde bij de controle vervalste Moldavische identiteitspapieren. Na onderzoek naar zijn ware identiteit bleek dat het Verenigd Koninkrijk een internationaal opsporingsbevel tegen hem had openstaan. Hij wordt nu verdacht van ernstige misdrijven, waaronder mensenhandel en mensensmokkel. De rechtbank in Amsterdam beslist binnenkort over zijn uitlevering. De Eindhovense advocaat Geert-Jan Knoops heeft van de Raad van Discipline een voorwaardelijke schorsing van 4 weken opgelegd gekregen, met een proeftijd van 2 jaar. Het tuchtcollege rekent het de bekende strafpleiter zwaar aan dat hij een cliënt in een zedenzaak onvoldoende schriftelijk heeft gewezen op de risico's van een ingrijpende koerswijziging in dienstverklaring. Daarnaast oordeelde de tuchtrechter dat Knoops excessief hoge rekening heeft ingediend zonder vooraf een kostenspecificatie te geven. Zijn echtgenote en partner Carrie kregen een berisping. Het advocatenpaar moet bovendien €95.000 aan de ex-cliënt terugbetalen. En het scheepvaartverkeer op het Maximakanaal bij Rosmalen heeft vanmiddag urenlang stilgelegen door een brand aan boord van een binnenvaartschip. Het vuur brak uit toen het schip zich in de sluis van Hintham bevond. Hoewel de bemanning de brand bij aankomst van de brandweer al grotendeels zelf had geblust, bleef het schip nog geruime tijd in de sluis liggen. Volgens Rijkswaterstaat is de schade aan boord meegevallen. Door het incident waren ook de sluisdeuren geopend, waardoor voetgangers en fietsers tijdelijk niet konden oversteken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits goed begonnen. Er staat inmiddels zo'n 130 kilometer file in totaal. Op twee wegen heb je nog altijd meer vertraging dan 10 minuten. Dus dat betekent dat het zijn vooral veel dagelijkse files. Wat dus opvalt is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven voor echt een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een klein kwartier. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar staat bij Tilburg Centrum West nog altijd die vrachtwagen met pech. Er staat zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

half zes, Radio BNT met Nothing But Thieves and Overcome. Vrienden, wat een gave plaat is dat, zeg. Heerlijk. Er is een nieuwe single uitgekomen 2 weken geleden. Evolution, en dat is dit liedje.

0: Zo. Hé. Even rust. Ik ben aan bedrijfsfitness aan het doen, joh. Niet normaal dit. Lekker. Even gas geven, zoals dat heet op Radio BNT. Voor Nothing But Thieves komt een nieuwe album trouwens aan, waar dit dan de eerste single weer van wordt. Ik hoop trouwens dat ze dat duet wat ze... Nou, het is niet een duet. Het is eigenlijk met Purple Disco Machine hebben ze toch ook iets samen gedaan. Dat moet toch ergens ook nog uitkomen of opstaan. Nou goed, we wachten rustig af. En tot die tijd... hoe zeg je dat? Afwachten en thee drinken, ja. ABBA draaide hem ook nog daarvoor uit Zweden. En het liedje wat je hoorde heette Does Your Mother Know?
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast... over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon... of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube... en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Er staan er nu 106 online. De meest recente is Birgit Lewis. We kennen haar natuurlijk van The Ladies of Soul. Ze maakt ook deel uit van het Soul-koor. Dat is een gospel choir wat ze eigenlijk min of meer heeft opgericht. Dus is daar een beetje ambassadeur van, zeg maar. Ze maakte een EP onlangs met Stijl de Leeuw. Dat is een Nederlandse band die in het theater heel veel doet en het heel goed doet. Super band, maar op de radio vind ik dan nog te weinig aandacht krijgt. En die hebben samengewerkt, die twee. En Birgit heeft natuurlijk een van de mooiste stemmen van Nederland. En ik heb met haar mogen praten in Kerkrade toen ze optrad daar. En interview is terug te beluisteren als podcast. In De Podcast, dus moet je zeker even doen als je wat meer over Birgit wil weten. Er staan veel meer mooie interviews als podcast in de podcastrij, zeg maar. 106 in getal. Dus dat is de moeite waard. Ook Merel Koolman staat daar tussen, Blackbird. Als je denkt van ja, wie is dat eigenlijk? Nou, check even de podcast met Blackbird, met Merel Koolman. Ze heeft onlangs een nieuw album uitgebracht... en ik ga volgende week een nieuw gesprek met haar opnemen. Dus er komt een Blackbird deel 2... Dat is in ieder geval leuk dat dat eraan komt. En zo proberen we toch je een beetje op de hoogte te houden... van wat er in mensen omgaat en wie mensen zijn. He, want dat is vaak ook de vraag. Komende zaterdag komt er een leuke online... en die heeft eigenlijk wel iets te maken met Pinkpop. Kan ik alvast even teasen. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen sociale netwerk. Dan maken we er een sneeuwballeneffect van, vrienden.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow. Waar
0: zeg eens.

vrienden. Oh, wat is die lekker. I Just Mind, Bruno Mars op Radio BNT. En ik ga het nou niet over zijn album hebben, dat er zo'n lekkere liedjes op staan, dat je dat zeker moet checken. Nee. We hebben het er gewoon even niet over. Lekker. Daarvoor Let's Dance van David Bowie uit 1983. Geproduceerd door Nile Rodgers, die samen met Chic te gast is op het North Sea Jazz Festival. En dat vindt alweer plaats 10, 11 en 12 juli aanstaande in Ahoy Rotterdam. Onder andere daar John Legend als special guest, maar ook de Isley Brothers. Ja. Die van Contagious, dat deden ze samen met R. Kelly. Maar ze hebben natuurlijk zelf genoeg gedaan. Highways of My Life, dat is natuurlijk een fantastisch liedje wat ze gedaan hebben. Summer Breeze, wat je ook kent van Still Skin. Still Skin, ja. Inside, dat is een rock ballad. Nee, Stills and Croft, dat zou ik zeggen. En dat staat dus allemaal op het North Sea Jazz Festival. Dus dat wordt bijzonder in Rotterdam Ahoy daar. 10, 11, 12 juli aanstaande. Zet het in je agenda als je er naartoe wil. En een beetje van jazz houdt. Maar dat kan. Jazz is ook net als klassiek. Wordt vaak heel stoffig neergezet. Van, dat is helemaal niks. Dat is allemaal saai. En nee, dat valt wel mee. Er is heel veel goede jazzmuziek. En ook heel veel goede klassieke muziek. Dus wat dat betreft is dat helemaal allemaal niet zo verkeerd, hoor. Dus op die manier proberen we ook een beetje muziekonderwijs te geven via de radio. Hè? Een beetje richting Rotterdam te sturen. Dan komt het allemaal vanzelf goed. Smakelijk eten, de BNT Middagshow nog tot 1:00 of 6:00 op deze maandag. Juni nummer 1, 2026.

Enrique Iglesias hoorde je op Radio BNT met Taken Back My Love. Dubbele tijdmelding op de zender, 6:06. Dit was de middagshow voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Het was de 1e van juni, hè? Na de laatste van mei vrijdag, zeg maar. Hè? Dan klopt het allemaal weer gewoon nu. Hè? Dan is er niks meer aan de hand. Veel plezier met Raoul Moreau straks om 7 uur. Het Radio BNT Ethisch Café. En morgenmiddag om 4 uur hebben wij weer een date. Laat je alleen met Alita Adams en The Window of Hope.

0: door BNT.
1: BNT. 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 77.
3: Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus, speelbewust.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend bij een mobiele controle op de A2 bij Meersen een 32-jarige Romein aangehouden die internationaal werd gezocht. De man reed in een auto met een Brits kenteken en overhandigde bij de controle vervalste Moldavische identiteitspapieren. Na onderzoek naar zijn ware identiteit bleek dat het Verenigd Koninkrijk een internationaal opsporingsbevel tegen hem had openstaan. Hij wordt nu verdacht van ernstige misdrijven, waaronder mensenhandel en mensensmokkel. De rechtbank in Amsterdam beslist binnenkort over zijn uitlevering. De Eindhovense advocaat Geert-Jan Knoops heeft van de Raad van Discipline een voorwaardelijke schorsing van 4 weken opgelegd gekregen, met een proeftijd van 2 jaar. Het Tuchtcollege rekent het de bekende strafpleiter zwaar aan dat hij een cliënt in een zedenzaak onvoldoende schriftelijk heeft gewezen op de risico's van een ingrijpende koerswijziging in dienstverklaring. Daarnaast oordeelde de tuchtrechter dat Knoops excessief hoge rekening heeft ingediend zonder vooraf een kostenspecificatie te geven. Zijn echtgenote en partner Carrie kregen een berisping. Het advocatenpaar moet bovendien €95.000 aan de ex-cliënt terugbetalen. En het scheepvaartverkeer op het Maxima-kanaal bij Rosmalen heeft vanmiddag urenlang stilgelegen door een brand aan boord van een binnenvaartschip. Het vuur brak uit toen het schip zich in de sluis van Hintham bevond. Hoewel de bemanning de brand bij aankomst van de brandweer al grotendeels zelf had geblust, bleef het schip nog geruime tijd in de sluis liggen. Volgens Rijkswaterstaat is de schade aan boord meegevallen. Door het incident waren ook de sluisdeuren geopend, waardoor voetgangers en fietsers tijdelijk niet konden oversteken. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT. Radio BNT, waar muziek je raakt. Radio BNT. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: BNT.
1: BNT.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Raoul Moreau.

tekst hebt gelet. Maar alle vier de namen van de bandleden van Queen die waren daarin verstopt. Freddie, Roger, Brian en John, allemaal present in The Invisible Man. Uit 1989. Dit was oorspronkelijk ook gepland als titel voor het hele album, maar de band besloot uiteindelijk om die plaat The Miracle te noemen. Goedenavond allemaal, 7:05. Dit is Radio BNT met 2 uur lang de leukste plaatjes uit de jaren 80 in het 80s Café. Straks weer een favoriete top 3.

Wat een klassieker weer, hè? Prince en 1999. Ja, daar houden wij wel van klassiekers uit de 80's. Het klinkt als, en het is misschien ook wel het ultieme feestnummer, hè, van Prince, 1999. Maar hij schreef het als protest tegen de nucleaire dreiging tijdens de Koude Oorlog. Hij werd geïnspireerd door een televisiedocumentaire over Nostradamus en zijn voorspellingen over het einde van de wereld. In 1982 dacht hij dat dat in 1999 vast en zeker aanstaande zou zijn. En dat klonk toen nog zo ver weg, hè? 1999. Maar inmiddels ligt 1999 alweer 27 jaar achter ons. En we zijn er nog steeds, hè? Maar zaken als nucleaire dreiging en oorlog zijn helaas nog steeds actueel. Vaak hoor je dat ook, hè, als ik je vertel wat er deze week in de 80's gebeurde, dat je dat eigenlijk bijna één op één kunt neerleggen bij de tijd van toen. Lijkt er allemaal een beetje op, hè? Zo dadelijk gaan we kijken of dat deze week in de jaren 80 ook weer het geval was. De lekkerste muziek hoor je elke dag opnieuw op Radio BNT.

via radiobnt.nl. En op maandagavond tussen 7 en 9, dan concentreren wij ons op de jaren 80 hier bij BNT in het 80s Café. Tijd voor zo'n lekkere, vergeten 80s uit 1985. Dit is Let It All Blow van de Dazz Band. Ken je hem nog?

0: kent ze misschien ook nog wel van Let It Whip uit 1982. Daar kregen ze een Grammy Award voor toen. Maar in Europa werden ze vooral bekend met dit nummer. Een enorme clubhit in 1984. Je hebt er vast en zeker nog gedanst op dit nummer op in jouw favoriete discotheek. De plaat haalde op de top 10 in de top 40. De Das Band hoorde je en Let It All Blow. De naam Das is trouwens een slimme samenvoeging van de woorden danceable en jazz.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Wij gaan kijken wat er deze week zoal in het nieuws was in de jaren 80. En nou heb ik weer een probleempje met deze kant van... Ja, die doet het niet, die doet het niet. Dan moeten we het even anders gaan doen, want ik heb daar natuurlijk altijd een leuk muziekje voor. Hè, om te vertellen wat er allemaal in het nieuws was in de 80's. Nou, aan deze kant doet hij het wel. Daar gaan we. Op 1 juni 1980 vindt de eerste uitzending plaats van de Amerikaanse nieuwszender CNN. En op 5 juni 1981 beschrijft ene Dr. Gottlieb een nieuwe mysterieuze ziekte genaamd AIDS. Champagne staat op dat moment op nummer 1 in Nederland met How About Us. Op 6 juni 1982 trekken Israëlische troepen Libanon binnen. De invasie van Libanon is daarmee officieel begonnen. En U2 geeft op 5 juni 1983 een concert in het Amerikaanse Red Rocks Amphitheater bij de Rocky Mountains. De uitvoering van Sunday Bloody Sunday al daar wordt later gebruikt als videoclip voor het nummer. De Nederlandse regering besluit op 1 juni 1984 dat alle 48 Amerikaanse kruisraketten zullen worden geplaatst, tenzij op 1 november 1985 kan worden vastgelegd dat de Sovjet-Unie haar bestand aan SS-20-raketten na 1 juni 1984 niet heeft uitgebreid. Bij de Braziliaanse stad São Paulo worden op 6 juni 1985 de stoffelijke resten opgegraven van oorlogsmisdadiger Josef Mengele. En in 1986 staat Wonderful World van Sam Cooke deze week op nummer 1 in de top 40. Op 6 juni 1987 breken ernstige rellen uit in Oost-Berlijn als enkele duizenden jongeren het openluchtpopconcert dat aan de overzijde van de Berlijnse muur plaatsvindt willen beluisteren. Op 1 juni 1988 wordt in Belgisch Limburg voetbalclub KRC Genk opgericht uit een fusie van Tor Waterschei en FC Winterslag. En op 7 juni 1989 stort een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers neer bij vliegveld Zanderijen bij Paramaribo. Slechts 11 inzittenden overleven de ramp. Dat en meer deze week in de jaren 80. En dan weet je dat wij altijd een genoemde nummer 1 hit gaan draaien. We gaan het even rustig aandoen en we draaien de nummer 1 hit uit 1981. Deze week toen de bovenste beste positie was voor How About Us van Champagne.

Pauly, Carmen en Raina Jones. Alle zeven de bandleden zijn afkomstig uit de stad Champagne in de staat Illinois. En dat verklaart dan ook meteen de groepsnaam. Champagne, je hoorde Houbaras. Uitgebracht op Valentijnsdag in 1981. En het zou in Nederland de best verkochte single van dat jaar worden. Het stond maar liefst 8 weken op nummer 1 in de top 40. Waaronder dus deze week in 1981. Leuk dat je luistert naar het Ethisch Café. Onderweg naar een favoriete top 3 met de mannen van The Culture Club. Dit is It's a Miracle.

0: Boy George schreef dit nummer tijdens zijn allereerste bezoek aan de Verenigde Staten in november 82. Het was een viering van de Amerikaanse popcultuur en dromen. En hij wilde het dan ook aanvankelijk It's America noemen, de plaat. Maar de platenfirma die vreesde dat het een lied met de titel It's America de Britse fans zou kunnen beledigen. En zij adviseerde dus de titel en de tekst aan te passen naar It's a Miracle. Zo geschiedde uiteindelijk ook een leuke hit in 84.
1: De favoriete top 3.
0: Daar is het tijd voor, want het is weer bijna 19:30. En daar kijk ik stiekem toch altijd wel een beetje naar uit. Hè? Naar de favoriete top 3. Ik hoor graag van jullie welke hits uit de 80's jullie zo leuk vinden. Stefan Scheerders uit Vaart die stuurde ons een berichtje. Toen heb ik toch even moeten zoeken, want Vaart, ik kende het niet. Nou, Vaart, dat is eigenlijk Dongen. Vaart, dat ligt bij Dongen. Daar luistert Stefan Scheerders naar Radio B.

0: Sweet Child of Mine. Daarachteraan op nummer 2 Journey met Don't Stop Believing. En de nummer 1, ja, dat is zo'n plaat. Ik geloof dat ik hem nog nooit heb gedraaid in de geschiedenis van het Ethisch Café bij Radio BNT. The Scorpions and Still Loving You. Fantastische rock ballad. Goeie keuze, Stefan. Die gaan we dus ook voor je draaien.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

gezocht of die feitjes en cijfertjes kloppen. In 2011 kwam er wel een Franse versie van Still Loving You uit, Je T'aime Encore. Wat stond er nog meer in de favoriete 80's top 3 van Stefan Scheerders? Nou, je hebt ze gehoord, hè? Journey and Don't Stop Believing uit 1980 en Guns N' Roses met Sweet Child of Mine, een grote hit in 1988. Hartstikke bedankt, Stefan, voor het doorgeven van jouw favoriete 80's plaatjes. We hebben ze weer met heel veel plezier gedraaid, ja. En als jij nu zit te luisteren naar Radio BNT en je denkt wat een lekkere muziek werd er toch gemaakt in de jaren 80, dan kan ik dat alleen maar met je eens zijn. Maar ik daag jou uit, wat vind jij nou de drie ultieme jaren 80 plaatjes? Dat mag

de zomer van 1986. Jackie Graham was dat. Ze begon ooit als achtergrondzangeres bij Kim Wilde en UB40. En later ging ze dus solo verder. En je hoorde een van haar grootste successen, Set Me Free. Afkomstig van de LP Breaking Away. Michael McDonald die omschreef haar trouwens ooit als een van de beste zangeressen die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. Dat compliment kon ze dus in haar zak steken. En dat heeft ze vast en zeker ook gedaan, mag ik aannemen. Weet je wat wij gaan doen? We gaan even aan dat grote rad draaien om een jaartal te bepalen voor de top 40 in het volgende uur. Oké, daar gaat u weer. Dan gaan wij kijken op welk jaar dat ding gaat stoppen. Wij gaan kijken naar de top 40 van deze week in... Oh, dat is toevallig 1986, dat noemde ik daarnet nog, hè. Dat gaan we dus straks eventjes doen. De top 40 van deze week.

vol te zetten. Maar het haalde de plaat niet. En dus besloot Michael om het opnieuw op te nemen voor Thriller. En toen werd het wel een succes. Hij schreef het trouwens eigenlijk voor zijn zusje LaToya. Maar Michael besloot later toch om het zelf te houden. Wanna be starting something. En dat is maar goed ook, hè. Want het was een van die superhits uit de eerste helft van de jaren 80. Onderweg naar de nieuwsupdate met Rupert Holmes.

0: door BNT.
1: BNT. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is een lekkere van Albert Heijn.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Raoul Moreau.

Twisting by the Pool, The Dire Straits. Het nummer is misschien wel het meest uitbundige rock'n'roll nummer dat ze ooit gemaakt hebben. Het werd door critici gezien als verrassend vrolijk, met

elke week rond dit tijdstip dan draaien we een Nederlandse klassieker. Een prachtige hit van eigen bodem, dat was zeker deze. Het goede doel aan België in 1982. Het betekende de grote doorbraak voor de groep uit Utrecht. En de gelijknamige LP die vloog toen ook als warme broodjes over de toonbank. En wat dan weer minder goed ging, dat was de Engelstalige versie van België. Die werd dus inderdaad ook uitgebracht in de hoop dat het ook in andere landen een hit zou worden. Maar nee, dat gebeurde dus niet helaas. De tweede hint over onze stamtafelgast van vandaag geef ik je. De debuutsingle van de groep die we zoeken was een ode aan het cassettebandje. En deze single verscheen dan ook alleen maar op, inderdaad, cassettebandje.

geschreven en geproduceerd door Trevor Horn, destijds het brein achter vele hits. En Slave to the Rhythm, dat maakte die eigenlijk voor Frankie Goes to Hollywood. Maar Frankie Goes to Hollywood, die wezen het nummer af, vonden ze maar niks. En toen kwam het terecht bij Grace Jones en die scoorde er een dikke hit mee in 1985. Jaren later maakten ze er trouwens weer furoren mee. In 2012 trad ze namelijk op tijdens het Diamond Jubilee concert. Ter ere van het 60-jarig regeringsjubileum van Queen Elizabeth. En ze zong destijds Slave to the Rhythm terwijl ze onafgebroken en zonder één keer te stoppen een hula hoop om haar heupen liet draaien. Ja, ze was toen al in de 60 en ze maakte er wereldwijd furoren mee toen. Ja, 1986, dat is het jaartal dat centraal staat in de hitparade-rubriek van het 80s Café. Dat betekent dat we zo dadelijk

Level 42 aan de beurt was om het podium te betreden. Hij zat wat op zijn basgitaar te tokkelen en wat hij daar ter plekke improviseerde, dat werd uiteindelijk de basis voor Lessons in Love. Het werd een grote hit in de zomer van 1986. Het was toen alarmschijf op 6 juni van dat jaar. We gaan meteen even kijken naar de top 40 uit diezelfde week. Deze week in 1986. Kiss van Prince and the Revolution was met 12 weken de langst genoteerde in de lijst en zakte van 21 naar 29 toen. Er waren 6 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 28 en de eerste op 38. I've Got the Bullets en In the Middle of the Night. Op 37 Robert Palmer als nieuwkomer met Addicted to Love en Satisfy met For the Longest Time kwam binnen op 36, deze week in 86. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Dat was toen de volgende nieuwe binnenkomer op 34. En op 30 de Doobie Brothers en

met Through the Grapevine. Dan Jermaine Stewart, dat ging wel lekker. We Don't Have to Take Our Clothes Off nam 10 plaatsen winst mee. Steeg van 34 naar 24. En van 39 naar 19 als een pijl omhoog. Turn Your Love Around van de dames van Mai Tai. En het ging ook goed met de ballad On My Own van Patti LaBelle. En hey, daar is die weer, Michael McDonald. Dat nummer steeg van 23 naar 11 deze week in 1986. Van 15 naar 7 ging Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately. En van 13 naar 6 J'aime la vie van Sandra Kim. Ook dat ging allemaal erg goed dus. Dan de top 3. De 3 bovenste beste van deze week in 1986. Op 3 blijven staan Falco met Rock Me Amadeus. En van 4 naar 2 ging Bad Boy van de Miami Sound Machine. En ook de nummer 1 die was exact hetzelfde als een week eerder. Sam Cooke en Wonderful World. Leuke top 3 hè, deze week in

Hits and classics. BNT. Radio BNT. Je zingt ze allemaal mee. De grootste hits uit de jaren 80. Dit is een ethisch café met Raoul Moreau.

origineel uit 1960, maar mede dankzij het gebruik van dit nummer in een spijkerbroekreclame werd het een dikke hit in 1986. De top 3 van deze week in 1986 hoorde je, aangevoerd door Wonderful World van Sam Cooke.

0: In Nederland kwam de single begin 1980 in de top 40. En dus waren wij geoorloofd om hem te draaien in het Ethisch Café. Hè?
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Ik ga je het antwoord op die vraag nu geven. Wie zit er aan de stamtafel in het Ethisch Café? Dat

genoemd, want voluit heet ze Miant Miant Aye Dunluin. Ze werd door Malcolm McLaren ontdekt in een stomerij toen ze slechts 14 jaar oud was. De debuutsingle van Bow Wow Wow was C30, C60, C90 Go. Een ode aan het cassettebandje. De single werd dan ook uitsluitend op een cassettebandje uitgebracht. De debuut-LP uit 1981 had een nogal opvallende en vooral lange titel, namelijk Sea Jungle, Sea Jungle, Go Join Your Gang, Yeah, City All Over, Go Ape Crazy. Inderdaad, een hele mond vol. De muziekstijl was veel drums en een hoog tempo, net als de band Adam and the Ants, die in dezelfde tijd ook erg populair was. Annabella kreeg enorm veel publiciteit toen ze op een LP-hoes werd afgebeeld als de naakte vrouw op het schilderij Déjeuner sur l'herbe van Édouard Manet. Verschillende Britse platenverkopers die weigerden om die reden de LP te verkopen. De ophef zorgde er echter voor dat de LP extreem hoge verkoopcijfers haalde. Voordien hadden ze al voor ophef gezorgd met de nummer Sexy Eiffel Tower. Door al die ophef werd Bow Wow Wow alsmaar populairder. Ze hadden in 1982 hun eerste grote hit in Engeland met I Want Candy, een nummer van hun tweede LP Last of the Mohicans. In Nederland kwam de single niet verder dan nummer 26 in de top 40, maar een jaar later scoorden ze ook in ons land een dikke hit met The Man Mountain en daarna met Do You Wanna Hold Me. Beide afkomstig van de LP When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. De groep was van plan een wereldtournee te beginnen ter ondersteuning van dat album, maar de spanningen binnen

album bracht ze uit in 2020. Dus wie weet is ze nog wel steeds actief in het muzikale wereldje. Ik weet niet of je onlangs nog een ritje hebt gemaakt op een kameel. Niet dat dat nou zo gebruikelijk is, maar daar moet ik altijd aan denken als ik dit deuntje hoor. Aan rijden op een kameel. En dit deuntje wordt geproduceerd door The Communards, So Cold a Night uit 1987. Die hoor je niet meer zo vaak, hè?

0: WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: En deze week extra goedkoop... Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond

0: is de nieuwsupdate.
1: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.